Die Anna is slechter en hij wil bloos in blauwt. Kijkst du niet recht achter, gläufst du denn geil dat Geld. Von den dicken Mercedes, nee, die kennt nix von Not. Sien Dokter will dat bieder, hij verklort hem dat groot. Dat duurt niet lang en hij geeft hem de stress. Wat hij wil, oder nicht, mit Mulbats den Rest.